0: in jou foto. En ek verlang.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: En is Wit Kasteel met nog een. Goeiemôre. Hier is ons Vrydagoggend, die 12de van die 6de. En ons begin met 'n paar aanhalings. Isaac Newton wat gesê het, "If you have seen further than others, it is by standing upon shoulders of giants." En dan John Wooden wat gesê het, "Do not let what you cannot do interfere with what you can do." En Henry van Dyk het gesê, "Love is the best thing in the world and the thing that lives the longest." Geniet jou Vrydagoggend hier, saam met my in die geselskap van SFM.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: Dan kyk na die internationale dag, by die vrijdagochtend. Dit is internationale rooi roosdag. Wat een lekker dag om te vier. Ons het self een bos daar so in die tuin. Rooi roos, een van die rede reik hulle ook net meer, na, is lekkerder. Het is ook dan, vandag is dit internationale World Day Against Child Labour. Iets om aan te dink, iets om miskien by betrokken te raak. Ek sien is ook internationale jerky dag, so Amerikanerse vorm van een biltong. So, hoekom maak ons dit nie sommer dan nou internationale biltongdag nie? Heerlijk. Wat is jou gunsteling? Biltong. Hoe droog moet hy wees? Moet hy bykie vet aan, moet hy nie? Dis alles vraag wat net jy kan antwoord. En dan morgen sien ek is het World Gin Dag. So, iets om in gedachte te hou. Dan sê, dis internationale dag, maak een van daai jou eie. Nou volgende is het Ivan Roo met sy late nacht gedagtes. Dis net gevaarlik so op een vrijdag.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die uitsoorige omgeving. SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

24/7, Claire Leslie. Nou ja, daar is tyd vir nog so een lekker stukkie musiek voor die 11 uur nuus. Ons luister aan Demi Lee Moore, Liefdes Wen Resep.

0: Elvis Blue met Goud in die Vuur. Nou, jy is hem gesalke by SFM, dis nou so net na 28 minuten oor 11. Ek en jy kyk nog saam tot 12 uur met lekker muziek wat nog voorlee in die volgende half uur. As een van my gunstelinge, Tom McDonald met Proud to be a Problem, daar is een bykie Sunel, Elis Matron en hierdie een van die Heuvels, fantasties.
1: SFM, jou weg.

0: 29 voor 2, Unison wil jou hê, is daar die een getitel. 7 spelers van verlede jaar se suksesvolle veldtog is ingesluit in die junior Springbokke groep vir die 2026 junior wereldkampioenskap in Georgië. Nou die wereldwye skouspel vind plaas in Georgië vanaf 27 Junie tot 18 Julie. So dit is dan so oor 2 Satra. Kaptein slot Riley Norton, Sitte Olivier en Rambo. Dan ook die hakker Manubelele en Woosie, Vleel Cezul Jooste, heel achter Felix, was allemaal een deel van die span wat verlede jaar se toernooi in Italië gewen het. 10 lede van die junior wereldkampioenskap groep is ingesluit in die breër Springbok groep vir die Barbarians wedstrijd en die Suid-Afrika A wedstrijd teen Zimbabwe in Kobega volgende naweek, terwyl Cezul Jooste by die Vodacom Bulle bly wat gekwalifiseer het vir volgende Vrydag aand se Verenigde Rugby Kampioenskap finaal.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Is 13:02, dis die vrijdagmiddag, dis die laatste uur van ons middagsaamkeer, of so 50 minute maximum, wat ek en jy nog het neem. Klankdag wees van Ray Dillon, hoop die vrijdag doen jou goed sover. Dans met gevaar, hier is Thaya en The Vamps.
1: SFM, ons maak dit lekker.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

0: neus na, draai ek af, nou kan nie kwa pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Dit is 'n paar interessante dinge het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis. 1665, New Amsterdam word wettiglike Engelse kolonie en herdoop na New York, na die Engelse hertog van York, vernoem na die Engelse hertog van York. Dan, hierdie dag in 1770, 'n patent vir die spinning jenny, die eerste veelvuldige spinmachine wat katoenspinnery revolutionaliseer, word toegestaan aan Engelse wever James Hargreaves. Harry Houdini op hierdie dag in 1923 maak homself los van 'n straitjacket terwyl hy onderste bo opgehang is 40 voet of 12 meter bo die grond in New York stad. En dan op hierdie dag in 1935 senator Huey Long van Louisiana praat aaneenlopend vir 15.5 uur in die senaat se langste toespraak ooit, 150.000 woorde.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die junior springbokgroep vir die 2026 wêreld rugby onder 20 kampioenskap in Georgië is aangekondig deur SA onder 20 hoofafrigter Kevin Foot. 7 spelers van verlede jaar se wenveldtog in Italië is ingesluit, terwyl 10 lede van die groep ook ingesluit is in die breër springbok opstelling vir die Barbarians wedstryd en die SAA kragmeting met Zimbabwe op 20 Junie. Uitspeelwedstrijde en finale ronde sluit af op 18 juli met hul groepwedstrijde op 13 juni en vertrekt na Georgië op 22 juni. De juniorbokke sal in groep A saam met Wallis, Georgië en Uruguay in Tbilisi meeding en hul veldtog op 27 juni teen Uruguay open met verdere wedstrijde vroeg in juni. Intussen het die Vodacom Bulls 'n goed gebalanseerde groep gekies wat na Dublin reis vir volgende vrijdag se Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap finaal. Die groep bevat 'n mengsel van ervaring, jeug en veelzijdigheid met 17 springbokke ingesluit, soos Willie Leroux, Andre Pollard, Marcel Coetzee en Kirtley Arendse. Voorlangs kombineer die pak fysieke krag en mobiliteit met Elrig Lou en Marco van Staden, terwyl Ruan Norkee en Kobus Wiese krag byvoeg. Caden Moody en Cheswell Houston bring spoed en afrondingsvermoe met verskeie spelers, wat waardevolle positionele buigsaamheid bied, insluitend Jan Hendrik Wessels en Nizam K. Oor die algemeen arriveer die groep met sterk leierskap en samehorigheid wat individuele kwaliteit kombineer met aanpasbaarheid en diepte wat noodsaaklik sal wees in die druk van 'n finaal. En die Nieu-Seelandse legende Kane Williamson het sy onmiddellike uittrede uit internasionale cricket op die ouderdom van 35 aangekondig. Dit kom voor die tweede toets teen Engeland by The Oval volgende week. Die voormalige swartpette kaptein wat sy debuut in 2010 gemaak het, beëindig sy loopbaan as sy land se voorste lopiemaker met meer as 9000 lopies uit 378 wedstryde, insluitend 4800-talle en 6 dubbelhonderd-talle. In toetskriket het hy 110 wedstryde gespeel en 9515 lopies met 3300-talle aangeteken. Williamson het gesê die tydsberekening het reggevul nadat hy alles vir die spel gegee het. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Beach Boys, Sammy Junior Brown in 409. Twee momente wat mens kan dit popkultuur momente noem. Die eerste een absolute beginpunt. 1939 op hierdie dag. Verfilming begin op Paramount Pictures se Dr. Cyclops. Die eerste gruwelfilm verfilm of gefotografeer in 3-strook Technicolor. En op hierdie dag in 1993, hierdie is nou een van die If You Know, You Know. En ek, vir my was dit een, het was een groote. Soos ek sê, 1993, Three Little Pigs deur Green Jelly tref die nommer 17 posisie. Little Pig, Little Pig, Let Me In.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die junior Springbok groep vir die 2026 Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap in Georgië is aangekondig deur SA onder 20 hoofafrigter Kevin Foot. 7 spelers van verlede jaar se wenveldtog in Italië is ingesluit, terwyl 10 lede van die groep ook ingesluit is in die breër Springbok opstelling vir die Barbarians wedstryd en die SAA kragmeting met Zimbabwe op 20 Junie. Uitspeelwedstrijde en finale ronde sluit af op 18 juli met hul groepwedstrijde op 13 juni en vertrek na Georgië op 22 juni. Die junior bokke sal in groep A saam met Wallis, Georgië en Uruguay in Tbilisi meeding en hul veldtog op 27 juni teen Uruguay open met verdere wedstrijde vroeg in juli. Intussen het die Woudekamp Bulls 'n goed gebalanseerde groep gekies wat na Dublin reis vir volgende vrijdag se Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap finaal. Die groep bevat 'n mengsel van ervaring, jeug en veelzijdigheid met 17 springbokke ingesluit, soos Willie Leroux, Andre Pollard, Marcel Coetzee en Kirtley Arendse. Voorlangs kombineer die pak fysieke krag en mobiliteit met Elrich Lou en Marco van Staden, terwyl Rowan Orkee en Kobus Wiese krag byvoeg. Caden Moody en Cheswell Juster bring spoed en afrondingsvermoe met verskeie spelers, wat waardevolle positionele buigsaamheid bied, insluitend Jan Hendrik Wessels en Nizam K. Oor die algemeen arriveer die groep met sterk leierskap en samehorigheid wat individuele kwaliteit kombineer met aanpasbaarheid en diepte wat noodsaaklik sal wees in die druk van 'n finaal. En die Nieu-Seelandse legende Kane Williamson het sy onmiddellike uittrede uit internationale cricket op die ouderdom van 35 aangekondig. Dit kom voor die tweede toets teen Engeland by The Oval volgende week. Die voormalige swartpette kaptein wat sy debuut in 2010 gemaak het, beëindig sy loopbaan as sy land sy voorste loopiemaker met meer as 9000 loopies uit 378 wedstryde, insluitend 4800-talle en 6 dubbelhonderdtalle. In toetskriket het hy 110 wedstryde gespeel en 9515 loopies met 3300-talle aangeteken. Williamson het gesê die tydsberekening het reggevul nadat hy alles vir die spel gegee het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jou streekstasie,

As jy dank vir jaar vandag, wil ek vir jou sê van allemaal by SFM, baie, baie, baie geluk, ek hoop het een absoluut onvergetelike as een benevende stert, swaai, lekker dag gehad. Jy deel die verjaardag met so paar bekendes en legendes, daar is acteur Dave Franco, nog een acteur Rick Hoffman, dan is daar actrice Cody Horn, en acteur David Thornton. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel, weer eens, baie geluk.

0: can change.
1: Dat was JC Clegg met Darker Days en voor de Devil Dippenaar. Sê my hou jy ook van my. En op baie noot, tyd vir my om jou te groet. Mag jy heerlijke aand en een fantastische naweek. Onthou, ek is morgenmiddag weer hier van 3 tot 6 met die vinnige, die vreemde, die fantastische en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So, tot dan, groetnis.

0: Nickelback, net hier op SFM met Gotta Be Somebody op die vrijdagavond. Goeienavond, hoe gaan met jou? Heerlijke week gehad, lekker? Ek het verseker ook een lekker week gehad, nee. Nou ja, soos ek verstaan het, ons volgende week dinsdag het ons weer een vakantiedag, is ek reg julle? Ek wil net gou hier so seker maak, hier so kom ons sê public holidays, South Africa, nee, voor ek nie hier verkeerd is, ouwens, ek kan dalk verkeerd is, maar ek dink ek is reg, is ons juni, nee. Ja, maar het gaan jeugdag wees as ek hier mis het nie, nee, 16 juni, Youth Day, ja, Youth Day, so kom ons kyk, dit is dinsdag, prachtig, so ja, die van julle wat maandag afgevat het, jou slim kind, ek wens ek het gedoen, dan het ons een lekker lang naweek gehad, nee, want dinsdag is vakantiedag, nou ja, ek is nie so gelukkig, ek moet werk ongelukkig, nee, hoe gaan met jou, het jy een lekker week gehad, alles lekker gewees, ek hoop het was sommer net lekker, en dat jy reg is vir hierdie naweek wat voorlee, ek is verseker, en nee, daar is nie rugby finaal, URC finaal vanavond nie, dis volgende week, vrijdag natuurlijk is dit die finaal, die bulle teen Leinster, nou ja, kom so duim vast vir die bulle, dat die manne dit kan doen, nee, lekker muziek wat voorlee, ons somme, wel ons is somme dadelijk weggeskop dan met Nickelback, hier is ons Karleen van die Jaarsveld met een veeverhaal
1: 104.1 SFM

0: Karleen van Jaarsveld, die hier by CV met vee verhaal. Lekker enekie daarie vir jou op hierdie vrijdag aand. Nee, Franjo te plezier, net hierna, met ek kan nie ophou kyk nie. En dan natuurlijk Edward Maya ook net aan naam met Stereo Love.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Tina, met ek kan nie ophou kyk nie. En dan natuurlik Edward Maya ook net daarna met Stereo Love.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Lekker man, tussen sterre, wonder, steeds, altyd lekker om na hulle te luister, nee. Hey, dit is vrydag aand, dit is naweek tyd, dit is wat so lekker is, en as jy in die kar is, ry versigtig, ek sê dit altyd, wees net veilig, asseblief. Nou ja, onthou julle Lifehouse, hier is een baie lekker liedjie van Lifehouse, natuurlijk een liedjie met die naam van Hanging by a Moment, ook een prachtige ene van hulle, en dan Fancy is ook op pad, ons het hom langklaas gespeel.
1: Eno 4.1 SF

0: Life Owls, Hanging by a Moment, een prachtig een en natuurlijk daardie van hulle. Kijk, ek hou van Life Owls' muziek, hoor, baie goed. Ook Hootie and the Blowfish, ek like hulle muziek ook net so baie, nee. Let Her Cry, oog, so mooi song daardie van hulle, nee. Nou ja, Fancy, net hierna met Flames of Love en Lonely Hill Estate, so kapat met Memories.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dankraal van Lonely Estate met Memories en voor het fancy geweest met The Flames of Love. Nou ja, wat vang jy aan die naweek? Ek hoop jy gaan sommer rustig wees. Ek is ook lekker bezig hierdie naweek, maar dis wat het is, nee. Allemaal is maar bezig, altyd lekker op die naweek. Vrydagaande, lekker man, neem by die huis en kyk DVD en wees net sleg. Dis waar word het gaan, nee. As we tensie breek in hand, dan is het Shaggy met In the Summertime.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

OMD, net hier op BC FM, 90.1 en 104.1, lekker enekie daarie, nee, nou ja, hier is ons die klanke van Callum Scott met Roots, en ek sien die Mavericks is ook op pad met All You Ever Do Is Bring Me Down. Nou die Mavericks het een lekker enekie gehad natuurlijk, want hy laai ene van hulle, nee, wat was het geweest, nee, oh, jessie, nou het ek die naam vergeet van hy liekie, the Mavericks, Dance the Night Away, oh, is een lekker ene van hulle daarie geweest, sikker maar een grootse treffer ook geweest, nee.

0: Gerdoan Kemp. Lekker enetjie, nee, lang pad nou môre. Ja, soos ek beloof het, hier is Cindy Lapa, dieselfde tannie wat vir julle gebring het, nee, Time After Time, groot treffer gewees, en dan Girls Just Wanna Have Fun, oh, sy het so baie treffers gehad, Cindy Lapa, nee, maar I Drove All Night, ook een groote gewees, en Celine Dion, wat hom oorgedoen het in die 90s, maar ook een baie groot sukses van haar weergawe gemaakt natuurlijk, nee, maar nou ja, genoeg gepraat, hier is Cindy Lapa, I Drove All Night.
1: SFM muziek en vermaak op sy beste.

Sunset Sweatshop, a great enetjie daarin hè, net so voor het Cindy Lapa gewees met I Drove All Night. Nou ja, een van my gunsteling groepe natuurlik ook van die 80s, Huey Lewis in the News. Hier sal hulle met Stuck With You.

Arne Jordaan met Vat aan my, net voor het Dewald Wasserval gewees met Mors jou tyd. Nou ja, onthou asseblief, moet nie hele tyd Mors, as jy soek na onderhoud hierby SFM, jy kan om die kry nie, gaan net na ons webblad toe, dis so makkelijk soos dit, gee jou baie tyd spaar, www.sfmstreek.com, gaan soek daaronder ons potgooi skakel vir al ons onderhoude, en kie gerus weer aan na luister. Hier is ons een lekker enekie, Lee Cole, sy Afrikaanse kunstenaar met With or Without You. 104.1 SFM.

0: The Lumineers met Cleopatra. Lekker die dingie daar, nee, soos ek vroeger gesê het, dis 8 uur hier op SFM op 'n Vrydag aand. Dis so dit is fish and chips aand, nee, wie van julle het lekker takeaway geëet vanaand? Pizza gekry of wat ook al. Kyk, fish and chips aand. Russian Vienna's fish and chips aand. Dis die regte om te gaan. Ons het met fish and chips, maar ons Afrikaners hou van ons Vienna's en Russians eindelijk, nee. Nou ja, maar die weg gaan nie net hier na in die Bates en dan ook die straights op pad.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Ernie Bates, net hier op SFM, hoe lekker is dit hier, ne? Ja, al jylle Suid-Kapenaars, ek weet jylle geniet het sommer baie, ne? En allemaal daar in die Oudtshoorn district, kyk hoe Ernie is natuurlijk een oubekende, hy is ook van die groep West af, ne? Ook hier is natuurlijk van die groep Overtown af gewees, wat daai tyd daar by Clint Eastwood geblei het in Amerika, kan jy dit glo? Nou ja, Ernie Bates, baie talentvolle musikant, bly daar Nigel in Gauteng, ne? Ja, daar waar die vet koekpalhuis was, Nigel, daai area. Maar ek moet vir jou sê, hierdie ou is natuurlijk musiek, genius, as ek het so kan sê. Net hierna, Dire Straits, en dan sien ek Snotkop is ook op pad, net hier op SFM.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Snotkop met hier op SFM met niks kan my stop nie en voor natuurlik daai strikes gewees met a Twisting by the Pool. Lekker om saam met jou te kuier. Hey, dis so 7:15. Goeienaand, lekker man. En onthou, dis volgende week die URC final. Is nie vanaand nie, hè? So die van julle wat nou al vanaand wil rugby kyk, die Bullet en Lancer, gaan nie gebeur nie. 19 Junie volgende week asseblief. Groot ene natuurlik die Comrades, hè? Ons gaan nou so 'n bietjie oor dit gesels net hierna. Moenie weggaan nie.

0: Hey, dis daar maar erger serieus, soos die Engelsman sal sê, lekker country muziek daar vir jou, net hier op SFM 90.1 en 104.1, vir al die mense daar in die oudsoring distrik, hoe is het, hoe gaan het, Hartenbos, George, hoe gaan het met julle vanavond, ek hoop het gaan somme net lekker. Net voor het was het jou even geweest met juist my vrou, net hierna Dorro, soos die mense om ken, en Dancing in the Stars. Nou ja, ek ken Dancing in the Streets van Mick Jagger en die manne af, maar nou ja, kom ons luister na Dorro se weergawe, op sy liekie, net hierna.
1: 90.1 104.1 SF

0: Ek weet nie of ek haar van, of sy van, of ek klink vir my soos haar van verkeerd. Sê nie, Joe Bermudez met Tug of War. Nou, ek is seker nie, ek moet vir julle sê, ek ken hierdie kunstenaar nie, ek weet, ek moet gaan leer, en ek gaan dit doen vir seker. Winnie B ken ek natuurlijk, Baby Annie Lover, ook een lekker enekie daarin, nee. Nou, hier is die dame wat geen bekendstelling nodig het in Suid-Afrika, nee, is Johanita du Plessis met een mens liefding. Is een lekker, wel... Ek, my favorite liedjie van Johnny to Duplessis is natuurlijk Lepel, hey. Ek weet nie hoekom nie, ek like it, goeie song daar, hey. Ja, hier is ons Johnny to Duplessis.
1: SFM, ons maak dit lekker.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand

0: Milky Chance, net hier op SFM met Naked and Alive. Van Koet net hierna en dan is het tijd vir my om te groet.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: 24/7 SFM.
1: By jou raak stil en die waarheid in my kom dan uit. My trane, my lach en verwyd.